Let me and me bonos is disaster. Let me and me bonos is disaster. Bid ik voor mijn brood af, wat hem aan doet je wilt. Laat het je ook nog jouw bie, want door de plaats nog veel. Als hij door je vallen, dan riet je jam de hond. Go to day, I wat ik doe, milk dien leven kant. Jezus, go busy.

ons te raden, van onze video en onze zenden. Wegen wie kennen we niet meer onze ene woorden. Du wein, tjai, hai, star für dich, en hij star für mich.

0: David Jansen sieht nur 2 Arbeiter zum halben Hieser entworfen. Jemanden 16 Jahre alt oder älter sein. Für mehr Informationen findet David bei 519-550-3797. Heute ist der Plotitsch. Die Nummer war 519-550-3797.
1: Wisst ihr dort, dort nur um 10 Dr. Foren, wenn es einmal das Jahr zum 10 Rennmärkten nur seinen Luten, haupt dort 10 verfüllt und 10 Fleischproblemen in der Tiet fängt, eier dort anfängt, sei er weit zu donen und noch kostlich was zu fixen. Tiet nehmt zum von der nur diene 10 abpassen, meint die gerade Probleme von Marien uit dem Stich zu blieben und dort die diene Schmacke ihnen 10 für mehrere mehr Jahren holen kann. Dit is waar we regelmatig 10 renmerken luten, een van de leegste en beste wees ten bed hun gezondheid en hun jaltosch te beschützen. Onze vriendelijke nie, patient Pluna, Nancy, redt plotdeutsch en freut zich hun te helpen met appointments merken, de spraak even zaden, en hun verschillende treatment uitwollen klare uit te leiden. We beiden meerdere soort diensten aan, met en taal, braces, wees het ten in ruit nemen, volsche ten aanzaten, en han bereikt nog im office een denturist, ne uitgeleerde dokter wat met je bissen schoft. Du hast ook gelegenheid je in den schloep te merken, wann dat verlangt is, voor allem van groot but clean. We nemen ook de Canadian Dental Care Plan aan, vond Almer Family Dental van deel bij 519-850-2236 en neemt de eerste stop nu een gezondere en schmacke vriendelijke muur te hebben.
2: Cuando se le preguntó a un pastor por qué enfatizaba tanto a la interacción con la Biblia, él respondió, quiero que mi gente conozca la Biblia y al Dios de la Biblia. Amigos, conozcan mejor la Biblia cuando, a través de la Biblia, presenta la enseñanza expositiva del Dr. J. Vernon McGee sobre la Palabra de Dios en español, todos los sábados, un poco después de las 9 de la noche, en la radio de Brig 105.9 FM. Y para acceder a más enseñanza bíblica, visiten ttb.bible para descargar la aplicación gratuita y acceder a más programas en varios idiomas.